بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع ليوم الدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا وعلي بين قلوبنا واصلح أمور بيننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سامد مين شيخ عادل براديو اسلام انترناشنال اوبن سلوت خير القرون. الله دانك ان بريس الله سبحانه وتعالى اسمك شكر في الله سبحانه وتعالى فدي نعم ال دي خوية خطوة الله سبحانه وتعالى فانس فرخنت ان وات وقال فورم دت فوركم سبحان الله ونصير صلوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان اوف ديجينا وي ديبات خان فول فان ايمان ان اسلام تو دي داخ فان قيام امين. الله سبحانه وتعالى وات الله سبحانه وتعالى اتين لي فون ان دي قران ان دي ايات فان دي قران. Dat is bij je duidelijk dat Allah subhanahu wa ta'ala en de ma'rifat van Allah subhanahu wa ta'ala, de erkenning van Allah subhanahu wa ta'ala en de dien van Allah subhanahu wa ta'ala, dat Allah subhanahu wa ta'ala wil niet hebben dat enige persoon op de aarde moet shirk maken met Allah subhanahu wa ta'ala. En in die is het dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband met shirk om anders aan te knopen met Allah subhanahu wa ta'ala, enige iemand aan te knopen, enige iets aan te knopen, te brengen of te vatten in die plek van Allah subhanahu wa ta'ala, nabij Allah subhanahu wa ta'ala of te vergelijken met Allah subhanahu wa ta'ala. En die dat ons zien dat Luqman alayhi salatu wa salam in de Koran, die is die ta'limaat wat Allah subhanahu wa ta'ala het eenset voor ons. Dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband met shirk herinner ons om enige iets meer belangrijk te maken als Allah subhanahu wa ta'ala. Om een persoon omzelf aandacht te geven meer als Allah subhanahu wa ta'ala. Om die tijd van Allah subhanahu wa ta'ala te vatten en dat te gebruik van mijzelf, dat ook val onder die vorms van shirk, om iets meer belangrijk te maken als Allah subhanahu wa ta'ala. En die, dat maakt niet zaak dat wat ook al die vorm is, wie dat is, dat dat wat Allah subhanahu wa ta'ala niet van hou niet. Die grootste zonde op aarde is dat, dat de persoon maakt shirk met Allah subhanahu wa ta'ala. Die shirk, zoals Allah subhanahu wa ta'ala, dat uiteenlegt in die Koranen, in verband met die gebeurtenis of die nasiha, die advies van Luqman alayhi salatu wa salam. Wanneer hij advies geeft voor zijn zin, en hij zei dat Allah subhanahu wa ta'ala herinner ons, ja, bunayya, la tushriku billah. Dat oe my sien, dat moenie aanknoop enige shirk, moenie aanknoop enige iemand met Allah subhanahu wa ta'ala. La tushriku billah. Dat die eerste dars in verband met onze kinders, in verband met onze self, as een herinnering, is dat die dien is geomsingel met Allah subhanahu wa ta'ala. Dat elke aspect, elke ding moet ons leiden naar Allah subhanahu wa ta'ala toe. En die en dat ja bunayya la tushriku billah. Dat we mij zien, we mij geliefkoosde zien, bunayya la tushriku billah. Dat moet niet aanknoop, moet niet vat en moet niet maken met Allah ta'ala shirk niet. Inna shirka la adhulmun azim. Dat die grootste zonde wat een persoon kan doen, dat is om te vatten in die plek van Allah, te mengen Allah ta'ala met enige iets wat Allah ta'ala geschapen heeft. Dat maakt niet zaak wie dat is, niet wat dat is, niet. Dat is de grootste zonde op aarde.
dat as 'n persoon aanknoop enige iemand met Allah subhanahu wa ta'ala, inna shirka la'dhulmun 'azim, dat die shirk is die grootste donker, die donkerte, die grootste duisternis, die grootste kwaad wat 'n persoon kan aandoen aan sy-self, om te beskerm ons iman, ons geloof, en om te beskerm ons amal in Allah subhanahu wa ta'ala, vir Allah subhanahu wa ta'ala. Die Allah subhanahu wa ta'ala in die hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam sê vir ons, dat Allah subhanahu wa ta'ala sê in verband met die hadith van Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, wat Allah ta'ala sê, anna akhna shuraka an shirk, dat Allah subhanahu wa ta'ala sê, anna akhna shuraka, dat Allah subhanahu wa ta'ala sê, dat ek is vry, soos een mens gaan sê, beskerm, ek is vry van enige vorm van shirk, anna akhna shuraka. Shuraka betekent dat enige shirk, enige iets wat geskape is, wat een persoon wil vat in die plek van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat maakt nie saak, is het die malaika, dat maakt nie saak, is het Anbiya alayhi salatu wasalam, dat maakt nie saak, is het die verstand van die ulama, dat maakt nie saak, is het van die sulaha. Dat betekent die mense wat baie nabi aan Allah subhanahu wa ta'ala is, dat Allah subhanahu wa ta'ala is vry. Daar is nie enige iets wat Allah ta'ala geskape het, enige persoon, enige ding wie Allah subhanahu wa ta'ala geskape het nie, maar dat alles is afhankelijk aan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala doen vir almal en doen vir al die makhlukaat alles wat Allah ta'ala geskape het, en die anna akhna shuraka, dat is een persoon in die plek van Allah subhanahu wa ta'ala vat belangrijk, in die plek van Allah subhanahu wa ta'ala aanbid, verstaan, in die plek van Allah ta'ala gloe, dat die wat die is, het een nabi is het een persoon is, dat die persoon, verstaan, is in die plek van Allah subhanahu wa ta'ala kan doen wat Allah subhanahu wa ta'ala doen, of dat die persoon spandeer sy tyd en daai in, is het is ook, soos Allah subhanahu wa ta'ala sê vir ons, afara'ita mani tahada ilahan hawa, kan ons nie sien die persoon wat homself aanbid nie, om eie wil aanbid nie, wat hy wil doen of sy wil doen. Allah ta'ala so die ibadat, die wat Allah subhanahu wa ta'ala vir ons voor geskape het, dat Allah subhanahu wa ta'ala wil hê dat elkeen in die dunya moet herken Allah subhanahu wa ta'ala, moet aanbid Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is hoekom Allah subhanahu wa ta'ala die belangrikste aspek is die, om die ma'rifat van Allah ta'ala te bekom, die erkenning van Allah subhanahu wa ta'ala te bekom. Die Koran is vol in verband met die erkenning van Allah subhanahu wa ta'ala, die verwysing van Allah na Allah subhanahu wa ta'ala. Indeed, as het gewees het Ibrahim alayhi salatu wa salam, as het gewees het Musa alayhi salatu wa salam, as het gewees het Uzair radiyallahu ta'ala anhu, in elke gebeurtenis is dit om vir mensdom te wys dat die dinge in die wêreld doen nie, dat die werk is nie wat doen nie, dit is Allah ta'ala wat reël. Die besigheid is nie wat doen, dit is Allah ta'ala wat reël. Dat ons om vir mens te leer op die dunia, dat alles gaan die persoon benefit, of alles gaan die persoon kwaad of leed aan doen, dit is in die hande van Allah subhanahu wa ta'ala. Die dat Allah subhanahu wa ta'ala, en die dat Uzair radiyallahu ta'ala anhu, in verband met die geloof, en in verband met dat Allah subhanahu wa ta'ala doen, en dit is dat Uzair radiyallahu ta'ala anhu loop voorbij een plek wat beskadig is, een plek wat verleeg is, een plek wat dan niemand is of niemand bly nie, en hy vraag vir homself,
dat al die dinge wat hier lê, is dit wat ook al dood is van gedierte wat daar gelê het, die geboue, alles die, dat hy vra vir homself, dat hoe gaan Allah subhanahu wa ta'ala weer eens lewe gee met die dinge, met die wat hy sien voor homself, met die wat hy so, wat hom aanstaar, Uzair radiallahu anhu, in verband met die, het is dat hy vra, dat Allah subhanahu wa ta'ala, dat hoe gaan Allah subhanahu wa ta'ala weer eens lewe gee vir die. Allah subhanahu wa ta'ala, en die, dat vandag is het so, dat ons sien, ons glo in die wat ons sien, en die wat ver is, die wat ons in die hiernamaals, wat ons sê in die ghyb is, in die hiernamaals, dit wat ons nie kan sien nie, is die belangrikste methode van geloof by Allah subhanahu wa ta'ala. En in die dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband met die kassas, in verband met die gebeurtenisse, om te herstel die iman van een persoon, die geloof van een persoon wat belangrik is van Allah, by Allah ta'ala, zodat de persoon hom iman kan beskerm van shirk, zodat de persoon hom amal, hom praktijen en hom ibadat kan beskerm van shirk, die is hoekom Allah subhanahu wa ta'ala gebeurtenisse in die Koran uiteenlê, zodat ons kan leer iman, zodat onze iman kan beskerm word van al die dinge wat leed is, wat leed gaan aandoen in onze geloof van Allah ta'ala, in die aanvaring van onze amal, dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan onze amal aanvaar, wanneer die amal mukhlisina lahuddin, wanneer die amal is alleenlik beskerm is voor Allah subhanahu wa ta'ala, so die, om onze amal te kan voorberei, die geloof in Allah subhanahu wa ta'ala, onze iman in Allah ta'ala moet beskerm word, onze iman en onze geloof in Allah ta'ala moet versterk word, die is die verantwoordelijkheid van een moslim. En een moslim moet verstaan in die ayat van die Koran, wa qalat il arabu amanna, dat de persoon van die Arab, diegene wie in die duisternis of in die plek aanvaar, soos baie ver weg in die tyd van Rasulullah sallallahu alayhi salatu wa salam, verstaan, wat in die Sahara die woestijn gebleid het, baie ver uit die woestijn, wat die persoon sien, een persoon kom in islam en een persoon sê ek is een moslim, en die is die voorkomst, dat ek het die iman, is dat die iman van die sahaba, of is het die binnenkom van iman, verstaan, die fondatie van iman, is die iman van sahaba, ons leer dit, so die Arabiën, die persoon, wie in die woestijn gebleid het, Allah subhanahu wa ta'ala maak dit duidelik in verband met iman, die beskerming van iman, die groei van iman, die mujahada, die strewe van iman, so Allah subhanahu wa ta'ala, toe die persoon gesê het, wa qalat il arabu amanna, dat die Arab, die persoon wat in die woestijn, in die verte van die woestijn bly, sê dat ek het iman, dit beteken dat hy vergelijk om iman met die iman van die muhajirin, met die muhajirin, diegene wie gekom het van Makkatul Mukarra na Madinatul Munawwara, die strewe van iman, die mujahada van iman, die swaarigheid wat hulle moet deurgegaan het vir iman. Allah subhanahu wa ta'ala sê vir Rasulullah, kul, Allah ta'ala sê vir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en vir die sahaba radhiyallahu anhu, wat een lesson gaan is tot die dag van Kiyama, dat die sahabi, die persoon, hy mag wees een sahabi, hy mag gesien het Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die Arab, Allah subhanahu wa ta'ala sê, dat hy het nie die mujada gemaakt, hy het nie die strewe gemaakt nie, om vergelijking van iman, is nie die iman van die sahaba van Makkah, die iman van die sahaba, verstaan van strewe, subhanallah, die iman en die geloof van zwaarigheid in die tijd, wanneer om aan die iman te gehouden was om een kool, een warme kool, een rooie kool
in die hand te hou dat die iman was meer zwaar als die. So die dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband met die iman, in die vergelijking, dat Allah subhanahu wa ta'ala sê in verband met die Arabiën, die persoon wie nie gestreef het vir sy iman, geleerd het iman, sterk gemaakt het sy iman, lees die Koran om te verstaan, die belangrijke om te verstaan en te leer die iman, om te streven dier amal vir iman, om die yakin van iman te bekom, subhanallah. So Allah ta'ala sê, dat die persoon het net binnengekom, islam, die persoon het net binnengekom, islam, maar die iman het nog nie bereik, die hart van die persoon nie. Die dat Allah subhanahu wa ta'ala, in verband met die ta'alimaat, om te beskerm onze iman van shirk, en om zeker te maken dat ons het ikhlas, dat betekent dat onze amal is net voor Allah subhanahu wa ta'ala, dat is dat die amal en die praktijken van een moslim moet beschermd worden. En die om dat te bekomen, dat is doeroes en dat is lessons. En die is wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons zei, in die gebeurtenis is het Uzair radiallahu anhu, waar Allah ta'ala voor ons leert. En dat is wat maakt Allah subhanahu wa ta'ala. En die wat Uzair gezegd heeft. Kala anna yuhyi hadi Allah ba'da mawtiha. Dat hoe gaan Allah ta'ala leven geven voor die wat ons zien voor mijzelf. Die wat dood leeft voor ons. Die wat niet leven heeft niet. Die wat afgebreken is. Dat wat maakt Allah subhanahu wa ta'ala voor Uzair. Dat was die bekommernis. Dat die kudrat van Allah subhanahu wa ta'ala. Die kudrat van Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah ta'ala sien net zoals in suratul Kaf. Dat die personen het een bekommernis in verband met hulle iman. Hulle weet dat dat is Allah. Hulle weet dat Allah subhanahu wa ta'ala moet geherkend word. Hulle weet hulle moet draai na Allah ta'ala suratul Kaf. Hulle het een bekommernis. Dat die persoon wil hee, die koning wil hee, dat hulle moet vir Allah, die koning aanbid, in die plek van Allah subhanahu wa ta'ala, hulle bekommernis in verband met die. Net so, die gebeurtenisse in die Koran, wat Allah subhanahu wa ta'ala, deel met ons as die ummat van Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam. En wat dan doen Allah ta'ala? Dier die dat Uzair radiallahu anhu bekommerd was, hy het gedink en het gewonder dat hoe gaan Allah ta'ala weer lewe gee in verband met die. Wat maak Allah subhanahu wa ta'ala fa amatahu Allah 100 years. Allah subhanahu wa ta'ala maak dat Uzair radiallahu anhu moet Allah ta'ala sê, die woord wat Allah ta'ala sê, fa amatahu beteken een vertaling dat Allah ta'ala maak dat hy doodgaan. Va'amatahu is in a, net soos as Ashabul Kaf geslaap het vir 300 en iets jaar. Uzair radiallahu anhu va'amatahu. Allah subhanahu wa ta'ala een is dat maak dat hij dood is. Allah subhanahu wa ta'ala maak dat hij sy geheue, dat hij net daar lê soos 'n dooie mens. So die is Allah subhanahu wa ta'ala. Net aan die ding, net aan die bekommernis in verband met sy, met dat hoe Allah ta'ala sy systeme werk. Allahu Akbar, dat Allah subhanahu wa ta'ala, wanneer een persoon bekommerd is oor sy iman, wanneer een persoon die bekommerde, dat gaan na die hart, wat sê Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja. Allah subhanahu wa ta'ala praat in verband met die taqwa, die sterkte en die versterking van iman, dat Allah ta'ala gaan na makhraj maak, Allah ta'ala gaan een opening maak vir die persoon. Die is belangrijk vir ons, dat een persoon van geloof, een persoon van iman, dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan dit, Allah ta'ala sy verantwoordelikheid maak in enige conditie, want toe moet die persoon draai, in enige conditie, want toe moet die hart draai, dat Allah ta'ala die systeem so gemaak, dat die verwachting van Allah subhanahu wa ta'ala in die toetse wat Allah ta'ala die persoon deursit, dat die persoon moet draai na Allah ta'ala toe. Die persoon moet draai in dua, die persoon moet draai in salah,
Die persoon moet draai warqa'u marraqin, dat die persoon moet draai in die rigting van Allah Ta'ala met diegene wie draai na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. So in dien wat maak Allah Ta'ala, dat Allah Subhanahu wa Ta'ala maak dat Uzair radiyallahu ta'ala anhu, soos ons gaan gebruik die woord direct, dat Uzair radiyallahu ta'ala anhu het doodgegaan vir hoeveel jaar? Vir 100 jaar. Die is wat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala sê, thumma ba'athahu. Wat sê Allah Ta'ala? Thumma ba'athahu. Allah Ta'ala sê dat dan het Allah Ta'ala vir hom weer opgewek. Ba'athahu, opgewek. Allahu Akbar. Een persoon gaan dood vir 100 jaar. Die is die ta'alim van Allah Subhanahu wa Ta'ala. En die persoon het niets geweet dat dood is in die handen van Allah Ta'ala, lewe is in die handen van Allah Ta'ala. Suratul, soos ons gaan sê, Tabarak, linabluwakum, surat ons jylle kan toets, ayyukum ahsanu amala, wie van jylle is die beste in amal, wie van jylle is die beste in dade, in goeie dade, en wie van jylle is die beste in aanbidding, subhanallah. Thumma ba'athahu, so Allah Ta'ala wek op Uzair radiyallahu ta'ala anhu na 100 jaar. Dat is een punt hierso, dat die ulama sê, dat as het kom by die Torah, Uzair is die enigste persoon, Uzair is die enigste persoon van Bani Israel, wat behartigde die Torah van die eerste bladzij tot die laatste bladzij, van die eerste vers tot die laatste vers. Allahu Akbar, dat Uzair radiyallahu ta'ala anhu is die enigste persoon in die geschiedenis van Bani Israel wat Allah Ta'ala gekies het om te behartig die Torah. En indien Allah Ta'ala sê thumma ba'athahu, dat Allah Subhanahu wa Ta'ala sê dat ons het hom weer opgewek. Uzair radiyallahu ta'ala anhu, hy in hom geheue verstaaning, in hom verstaaning is het, miskien het ek net gerus, die is hom verstaaning, miskien het ek gerus vir 'n paar uur, miskien het ek gerus vir 'n halwe dag. Kala, Uzair, kala, kam labista, hoe lang is jy, was die jou conditie? Kam labista, hoe lang het jy geslaap? Kam labista, hoe lang was jy dood? Kala labista, jou man o baada jom, hy was gevra, hoe lang het jy geslaap? Hy sê, hoe lang was jou situasie soos die? Uzair radiyallahu ta'ala anhu sê, jou man o baada jom, miskien een dag het ek gerus, of verstaan, een paard van een dag. Indien Allah subhanahu wa ta'ala maak die ta'alim. Kala bal, labista miyata amin. O Uzair, verstaan die? Die is jou Allah. Die is die Allah wat een beheer is van situaties. Fa'idha arad Allah shayyan, en yakul lau kun fayakun. Wanneer Allah subhanahu wa ta'ala iets wil bekom, doen, Allah Ta'ala sê, kun fayakun. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sê, dit moet gebeur en dit gebeur. Subhanallah. Vindig er as dit. Allah subhanahu wa ta'ala kaal, bal labista miyata amin. Allah subhanahu wa ta'ala bring dit na die kennisgeving van Uzair. Dat oe Uzair, jy het vir 100 jaar geslaap. 100 jaar was jy dood. Waar is die dalil, verwysing vir die? Vandor ila ta'amik, Uzair radiyallahu ta'ala anhu was op reis. Uzair radiyallahu ta'ala anhu was op reis na sekere plek toe. Vandor ila ta'amik, so op pad gebeur die met Uzair radiyallahu ta'ala anhu. Wat sê Allah Ta'ala? Twee, drie dinge. Uzair, soos ons gaan sê, hy het 'n donkie met hom gehad. Uzair, soos ons gaan sê, het padkos gehad. Uzair het, soos ons sê, water of iets wat gebrang, gevat saam met hom. So die is, dit wees dat Uzair was op pad na sekere plek toe, 'n destinasie toe. So die vandor ila ta'amik, o Uzair, kyk na jou kos, Allah Ta'ala, vandor ila ta'amik, wa sharabik, Allah Ta'ala sê, kyk na jou kos, en kyk na jou, die wat jy moet drink, is het water ook al, lam yatasanna, dit het nie verander nie, dit het nie oud geword nie, jou kos vir 100 jaar, die is Allah, die is iman, die is yakin,
فانظر الى طعامك وازير كيك نا يوكوس ديس الله سبحانه وتعالى وشرابك وازير كيك نا يوفاتر وجسام خفارت وفات وقلدت اس سبحان الله لم يتسنى الله تعالى سيف ازير that ons is Allah, ons is die een wie in beheer is, ons is die wat het beskermd het. Vir die 100 jaar Uzair, verstaan die, die is die eerste vlak van ta'alimaat, onderwijs van iman, in verband met die gebeurtenis van Uzair, van Allah subhanahu wa ta'ala, in verband met sy koos, ta'alim, onderwijs, in verband met sy sharab, ta'alim, onderwijs, elke dag eet ons, van waaraf komt die voedsel, elke dag drink ons, van waaraf komt die water, van waaraf komt die koeldrank, van waaraf komt die vruchtensap, alles wat ons, al asir, van waaraf komt het Allah. Dat die realms wat getref wordt bij Allah, wie Allah tala gebruikt voor onze voedsel Allah, wie Allah tala gebruikt om water voor te bereiden, verstaan water komt waar die sama irisko komt, dat Allah tala maakt die besluiten van onze koos en wat ons gaan drinken, en wat ons ook gaan krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala, in verband met Uzair radiallahu ta'ala anhu ta'amik wa sharabik. Allah tala zei, je koos en je water, die wat je drinkt, kijk naar dat, dat dit niet verandert niet. Dat Allah subhanahu wa ta'ala voor 100 jaar het achter die koos en die water, wat ook al dat was en wat zijn vorm dat was, Allah tala het beschermt. Die is Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa razzaq du kuwati al-matin. Dat Allah subhanahu wa ta'ala is die een wat ons voert. Allah ta'ala gebruikt mensen. Allah ta'ala gebruikt mensen. En Allah ta'ala gebruikt systemen op die dunya, op die aarde. Zo ons moet draaien naar Allah toe. Ons moet niet shirk maken met Allah niet. Ons moet niet die werk meer belangrijk maken als Allah. Ons moet niet onszelf meer belangrijk maken als Allah. Ons moet niet koos meer belangrijk maken als Allah. Ons moet niet kleren meer belangrijk maken als Allah. Ons moet niet onze eigendommen meer belangrijk maken als Allah. Ta'alimaat, onderwijs en van die Koran. Die eerste dars. Die tweede dars, die tweede les. Wandur ila himarik. We Uzair, kijk naar jou, voor allemaal om te verstaan, die donkey van Uzair. Wandur ila himarik, kijk naar jou donkey, we Uzair. Die donkey, een is Uzair had die latlanu het geslaap, ta'alim. Allah tala zei, gebruik die woord dood. Nummer twee is dat Allah tala beskerm die koos en die water van Uzair had die latlanu. Nummer drie, wat maakt Allah tala? Allah wil leren voor ons, dier. Die gebeurtenissen. Allah tala zei voor Uzair, wandur ila al-khimari. Kijk naar je donkey, ja Uzair. Allah tala zei, kijk wat ons gemaakt. Uzair radiallahu ta'ala anhu, kijk naar die donkey. Is die donkey is mors dood. Dat die donkey het vergaan. Dat die donkey, wat hij zien, Uzair radiallahu anhu, hij zien benen. Dat is geen vlees, dat is niks, niet dood. Uzair radiallahu ta'ala anhu. Allah tala zei, وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَوْزَيْرِ Vandaag gaan ons voor jou een ayat maken. Wat is die? Een teken. Dat ons gaan voor jou een teken maken voor mensen tot die dag van Kiyama. لِلنَّاسِ Allah tala zei dat ons gaan voor jou een teken maken voor mensen. Vandaag tot die dag van Kiyama gaan ons lees, verstaan in Suratul Baqarah die gebeurtenis van Uzair radiallahu ta'ala anhu. Allah. Allah subhanahu wa ta'ala is in beheer van alles. Dat Allah ta'ala zegt dat die onderwijs in verband dat Allah ta'ala doen en ons moet draaien naar Allah ta'ala en ons moet niet enig iets zat in die plek van Allah subhanahu wa ta'ala. Uzair radiallahu ta'ala nu. Aan die ene kant is het zijn donkey, aan die ene kant is het zijn koos. En aan die ene kant is dat, dat hij wordt gezegd en hij was gezegd dat hij het geslaafd voor 100 jaar. Tweedens, in verband met die 100 jaar, dat de nummer twee was die, dat je koos en je drink, wat je drinkt, je water is beschermd voor 100 jaar. Nummer drie, dat je donkey, hier is waar het komt. Al-iman wal-yaqeen. Dat iman en standvastige geloof, en oprechte geloof in Allah subhanahu wa ta'ala, dat Allah subhanahu wa ta'ala is die een wie doen. Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rab. En die is dit dat Allah Ta'ala voor Uzair radiallahu ta'ala anhu. Voor Uzair radiallahu ta'ala anhu.
is dit dat Allah subhanahu wa ta'ala maakt dat in verband met die donkie dat hij zien, kos is daar. Allahu Akbar, hier is waar het komt, verstaan wat ons zien en wat ons niet zien. Die is iman. Iman viel ghaib en die iman wat ons niet kan zien. Alladina yu'minuna bil ghaib. Dat diegene wie gloeien en die wat niet, wat hulle niet kan zien. Iman en Allah subhanahu wa ta'ala. Iman geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. Uzair radiallahu anhu. Waarom zien hij dat die kos is daar? Hij het opgestaan, wordt gezegd dat hij geslaafd voor 100 jaar. En die en verwijst naar die donkie. Hij ziet, hier is mijn donkie. Maar mijn donkie is daarmee een weer eens. Mijn donkie leven niet dood. Mijn donkie heeft die door die procedure gegaan van dood. Subhanallah. Dat is net benen, zoals we gaan zeggen, geraamte van die donkie. Uzair radiallahu. Zo so nou, Allah subhanahu wa ta'ala lost het niet daar niet. Allah subhanahu wa ta'ala lost het niet daar niet. Wat maakt Allah subhanahu wa ta'ala? Dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan verder. Allah subhanahu wa ta'ala gaan verder. Om te leer Uzair radiallahu anhu en om te leer ons. Ta'limat min Allah azza wa jal. Die onderwijzen verband van iman van Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Zo so Allah ta'ala zei voor ons. Dat nou gaan ze Allah ta'ala dat ons gaan voor jou het teken maken. Wandur ila idamik. Wandur ila idami. Kijk naar die benen. Yo Uzair. Daar leer die donkie. Kijk naar die benen van die donkie. Kayfa nunshizuha. Kayfa nunshizuha. Allah ta'ala zei. Kijk naar die benen van die donkie. Hoe gaan ze het weer herstellen? Hoe gaan ze het weer bij elkaar brengen? Hoe gaan ze het plek tot plek, van punt tot punt, van die kop tot die ster? Ja, Rab, Allah subhanahu wa ta'ala. Zo dan, voor Uzair. Die benen leiden daar, die er elkaar uit elkaar uit. Wat maakt Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala leert voor ons dat Allah is fa'alu lima yurid. Daar is niemand wat doen. Daar is niet shirk met Allah subhanahu wa ta'ala. Niks. Als ons help zoekt. Als ons help zoekt. Ons zoekt van Allah ta'ala. Als ons enige iets zoekt. Gezondheid zoekt. Ons zoekt gezondheid van Allah subhanahu wa ta'ala. In elke conditie Allah. Dat ons zit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal. In die vorm van dua. In die vorm subhanallah. In die vorm van salah. Ya Rab. In die vorm van... Om te brengen die verstaaning, tilawat door Koran bil fahm. Dat ons leest die Koran met verstaaning. Ons moet verstaan wat ons leest. Zodat dit gaan ons brengen naar Tauba. Om te draaien naar Allah Ta'ala toe. Dit gaan ons brengen om te herstellen ons te geloof in Allah Ta'ala. Om die marifat, die erkenning van Allah Ta'ala te herstellen en te versterken Allah. Zo alles die. Allah subhanahu wa ta'ala zeven Uzair radiallahu ta'ala anhu. Dat je moet kijken, idam, die benen. Kijk van hun shizuha. Dat hoe gaan ons het weer bij elkaar brengen? Hoe gaan ons die donkie weer herstellen? Thumma nak suha lachma. Voor Uzair. Daar is geen vlees, daar is geen haren, daar is geen vel. Net benen. Allah ta'ala zei, voor Uzair radiallahu ta'ala anhu. Die is Allah subhanahu wa ta'ala. Dat Allah subhanahu wa ta'ala en die duruz. Van iman en die droes van yakin en die droes om te beschermen onszelf van shirk om anders te vatten in die plek van Allah, die is reden genoeg om net te aan te bid Allah 5 keer een dag salah Allah die dikker Allah ya Rab, en dan dua Allah dat elkeen moet weten dat hulle moet gekoppeld is aan Allah subhanahu wa ta'ala wa atasimu bihablillahi jami'a. وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah Ta'ala zegt voor ons dat ons moet vasthouden. وَعَتَسِمُوا die en die wat? Niet net die gorrel, die dien van Allah Ta'ala. Niet net, zoals ons gaan zeggen, die wat niet verstaan. Wat is habl, rook in verband met Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Ta'ala zegt hoe vast. En wat moet ons vasthouden? Ons moet vasthouden aan die lijn van iman. Ons moet vast zo aan die lijn van salah. Ons moet vast zo aan die lijn van dien. Van die arkanul islam. Voordat die arkanul iman. Wa'atasimu bihabillahi jamia. Allah Ta'ala's instructies is. Wa la tafarraku.
Moet u wegdrijven van die dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallah al-islam. Dat diegene wat zij is een moslim. Allah ta'ala zegt dat bij Allah ta'ala die dien bij Allah ta'ala is islam. Allahu Akbar. Die dien bij Allah ta'ala is net mijn naam Muhammad, Abdullah, Aisha, Fatima. Nee. Inna dina indallah al-islam. Dat die dien bij Allah subhanahu wa ta'ala is islam. Uzair radiallahu ta'ala nu. Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor ons en leert voor ons. In verband met Uzair radiallahu ta'ala nu, Allah ta'ala, wat zei Allah ta'ala? Thumma naqsuha lachma voor Uzair. Uzair zit daar. Hij staar aan die wonderwerken van Allah ta'ala. Mu'jizat min Allah. Die wonderwerken van Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, ya Rab. En die wat Uzair radiallahu ta'ala nu diergaan. Die wat Uzair radiallahu ta'ala nu diergaan. Die lessen van iman en yaqeen Allah. Dat Allah subhanahu wa ta'ala zien wie doen. Allahu Akbar. Dus Allah ta'ala net zo brengt die vlees van die donkie terug. En Allah ta'ala herstel die lichaam van die donkie. Niet net dat niet herstel Allah ta'ala die vlees niet. Maar Allah subhanahu wa ta'ala voor Uzair brengt die vel terug. Voor Uzair, Allah ta'ala brengt die verstand zoals ons gaan zeggen. Die haren van die donkie, Allah ta'ala brengt het. Voor die, dat was niks niet. Voor die, ons kan weet, als haren, dat wij rond in 100 jaar, waartoe heeft het gegaan? Allah subhanahu wa ta'ala leert voor ons in verband met Uzair's gebeurtenis, dat Allah ta'ala die een wie doen. Als Allah wil, dan Allah ta'ala zegt, kun fayakun. Dan Allah ta'ala maakt dat het moet gebeuren. Voor Uzair, radiallahu ta'ala nu. En die Allah ta'ala herstel die donkie. Voor Uzair, die donkie was dood. Dat was niet een donkie niet. Allah ta'ala herstel die donkie in die stappen wat die sunnat van Allah subhanahu wa ta'ala bijna al Qusayn is dat die kudrat van Allah subhanahu wa ta'ala. Die Allah ta'ala gebruikt dat om ons te leren. Die bemachtiging van Allah ta'ala. Die methodes hoe Allah ta'ala doen. En zodat ons kan leren die dars van Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma tabayyana lahu. Toen dat duidelijk wordt voor Uzair radiallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Qala a'lamu. Uzair radiallahu ta'ala anhu zei. Dat nou weet ik. A'lamu. Ik heb geleerd dit van iman. Ik heb geleerd dit in Allah. Ik heb geleerd dit in de kudrat van Allah. Anna Allah ala kulli shayin qadir. Dat Allah subhanahu wa ta'ala is die een wie bemachtiging heeft. Qadir kulli shay. In verband met alles kulli shayin. Allahu Akbar. Dat enige iets Allah kan doen. Allahu Akbar. Die is Allah subhanahu wa ta'ala in verband met die ta'limaat. In verband met onszelf. Die iman. Dat is belangrijk voor ons.

Did yirfana amalu saliha? Allahu Akbar. And that what Allah subhanahu wa ta'ala is the iman in Allah subhanahu wa ta'ala. The geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. The tilawat van the Quran. So the eerste ding wat ons moet doen is om terugkeer naar die Quran. Die leer van die Quran, die verstaaning van die Quran. Ons moet net nie die Quran lees nie en nie verstaan. Dit is verwachten van elke moslim. Dat die moslim moet verstaan die Quran. Moet lees die surahs wat ons behartigde. Dat ons moet gaan en ons moet verwijs naar die betekenis van die surah. Of die tafsir van die surah. Dit beteken die diepte verstaaning in verband van die surahs. Verstaan wat ons behartigde. Subhanallah. Die islaag tussen ons en die dat ons is. Voor Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dat onze islaag gaan gemaakt wordt, dier amal. Onze islaag gaan gemaakt wordt, onze herstelling. Islaag betekent herstelling. Dat onze herstelling gaan gemaakt wordt, dier amal. Maar ons kan niet op dien komen, niet. Ons kan niet op praktijken komen zonder iman. En een persoon kan niet op iman komen zonder Koran, niet. Die tilawat van die Koran, die verstaaning van die Koran, die verwijzing van die Koran, Allahu Akbar. Die is belangrijk. Die is belangrijk om uit te halen die verkeerde dingen wat in die harten is. Om uit te halen die dingen wat ons hart besmet, ons hart donker maakt. Allahu Akbar. Wat vernietig onze goede daden. Allahu Akbar. Die wat ons roept zonde, subhanallah. Die is belangrijk voor ons. Die is belangrijk voor ons. Dat ons is op zoek naar Allah subhanahu wa ta'ala. Ons het 60 jaar, 70 jaar, van 50 jaar, 40 jaar. 30 jaar om te bevinden Allah Ta'ala, om te benaderen Allah Ta'ala, om te bekomen Allah Ta'ala, om te beschermen iman Allah, dat ons moet voor Allah bereiken met onze iman wat beschermd is, nummer 1. Nummer 2, onze amal wat beschermd is. Elke amal moet niet vernietigd worden. Elke amal, elke praktijk moet niet vernietigd worden. Dat moet niet weggegooid worden. Dat moet niet versies worden. Dat moet niet menacht worden bij Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rab. Zo die is belangrijk. Voor die ummati, voor die wie zelf is moslim. Dat ons het net die kans in die dunya. Dat is niet kans wanneer ons terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala niet. Dat is niet kans wanneer malak al moed komt voor enige ene niet. Die dat ons die dua maakt. En die ulama zei, wanneer die beste tijd om die dua te maken is, wanneer nog in die salah is. In die tijd van tashahud, wanneer onze tashahud, die vinger is uit en verwijst, die tawhid van Allah Ta'ala, die eenheid van Allah Ta'ala. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan abdu wa rasulu. Allahu Akbar. Zo in die en daar is tijd om dua te maken in die salah. Meer zo in die nafil salah. Een van die dua's wat ons moet maken is belangrijk. Allahumma inni, Allahumma inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Allah Ta'ala, inni wa inna. O Allah Ta'ala, help me. Help ons. Staan ons bij. Die is het. Allahumma inni wa inna. O Allah Ta'ala, help me, help ons. Ala zikrika, zodat ons ken Allah se zikr maak. Tilawat van Quran, zikr maak. Allahu Akbar, die zikr wat sunnat is. Subhanallah, alhamdulillah. Soos ons zei, kalima tamjid. Zikr maak. Allahu Akbar, enige vorm van zikr van Allah subhanahu wa ta'ala. Meer die sunna zikr. Ala zikrika, zikr gaan beteken ook. Allahu Akbar. Ons onthou Allah Ta'ala in salah. Salah is ook een zikr. Het is ibadat, het is een dua. En al die vorms van dua wat ons maken is ook een zikr. Die dua's wat ons lees elke dag. Die sunnan dua's is ook een zikr. Allahumma inni wa Allah Ta'ala help me. Ala zikrika. Zodat ik ken op dienes. Kijk hoe vertaal ons die. Zodat ik ken op dienes wa shukrika. Wanneer ik op dienes maak ik shukr voor Allah Ta'ala. Wa khusnu ibadatik. Wa Allah Ta'ala. Maak dat mijn ibadat in die beste vorm is. Wat betekent die? Dat moet vrij is van shirk. Dat moet beschermd is. Mukhlisin alaudin. Voor Allah subhanahu wa ta'ala. Die dat on, wanneer ons dua maakt. Dat ons hart moet gekoppeld is aan Allah ta'ala. En die